0: in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogels.

0: Touwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Saxe-Anhalt zorgt voor zorgen...

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. In de Javazee in Indonesië wordt nog steeds gezocht naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. En we gaan volgend jaar veel meer betalen voor gas en elektra. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldt het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. Deze kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-en-nek-race tussen links en rechts. In de Javazee in Indonesië wordt nog steeds gezocht naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. Niemand is gewond geraakt bij de aanval. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand. En ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw flink. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Toezichthouder ACM maakte de cijfers vandaag bekend. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 extra voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion. Het centrum-linkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de tweede dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. Het centrum-linkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldde het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. De kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-aan-nek-race tussen links en rechts. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne, maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval.
2: De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion.
3: De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de tweede dag op rij uit het water van de Sloterplas gehaald.
4: En vanaf volgend jaar gaan we opnieuw meer voor gas en stroom betalen.
5: Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land.
6: De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden.
7: Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouwe Ouwe Show met Johan de

0: now, here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Hier zijn we weer. Goeiedag. Het is wederom tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. We begonnen in 1978 met Pete Allen met I Go to Rio. De muziek van toen, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. En dat betekent dat wij verderop aandacht gaan besteden aan de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf in Sure Shot, een hitmaker, een lieveling of een trein te schrijven. Ja, dat gaan we zo meteen wel even bepalen wat we gaan doen. Het is een mooie lijst, dus we hebben keuze genoeg, keuze genoeg. Bij Coto Rio, dat was de allereerste plaat in de Gouden Oude Show. We gaan snel beginnen met de tweede plaat. Dat is een van Lou Christie. And I'm gonna make you mine.

zijn die korte singeltjes of niet? Soms uit de jaren 60, Batam. Lou Christie met I'm Gonna Make You Mine. Zo'n lekkere plaat om mee te zingen en mee te galmen. Ja, dat mag allemaal bij de Gouden Avondshow. Dat maakt ons niet uit. Als je het maar naar je zin hebt. Hier is Tambourine met High

0: was een heerlijk uit 1989, of niet soms deze van Tambourine. Met High on the Moon.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade!
0: Tijd voor de Schlagerparade, dankjewel Lex Hardy. Een zeer bekende, zeer goede schaalplatte, ordeneerd van Duitsland, hier is Marianne Rosenbach.

0: is echt een slagerparade muziek of niet. Soms deze van Marion Rosenberg. En hier Bien Me Too. Ik heb het gezegd aan het begin van de uitzending. Aandacht aan de zeezenders van toen. Hier is een lieveling van Mia Miko.
1: Mia Miko's lieveling.

0: Dagelijks luisteren er meer dan 6 miljoen mensen naar Radio Miamico Internationaal. Ook voor u, internationale bedrijven, is het mogelijk om via Radio Miamico Internationaal te adverteren. Voor inlichtingen bel het telefoonnummer in Spanje 34 72 32 82 25 of telexeer naar Alto 57205.
1: 1974, week 47, 3 november 1974. Een lieveling bij Miamico Internationaal. Hier is Gloria Gaynor.

0: heerlijke lieveling of niet, soms week 47, 3 november 1974 bij Miamico International. 259 meter van de middengolfband.
1: No, you can't take the car.
0: Hier zijn die Imperials in de gouden oude show met Who's Gonna Love.

Die Imperials waren dit met Who's Gonna Love Me. Die vind ik toch zo'n leuke plaat. Ik kwam hem onlangs tegen in de discotheek. En ik vind hem leuk, moet ik gewoon zeggen. Tony

is toch niks te veel gezegd. I'm going out, I'm going to boogie tonight van Tony Orlando Madonna. Onze vaste man, ja. Hier is Wietse met Where Have You Been?

0: Dat blijft een geweldige plaat, of niet? Zoals deze van Wietse hier in de show, in de Gouden Oude Show. Met Where Have You Been?
1: Dit is de Gouden Oude Show met Johan de Graaf.

mooie plaat of niet. Soms deze van Cliff Richard samen met The Shadows, getiteld All My Love. Zo naar het eerste gedeelte van de gouden oude show, net over de helft heen. Dus we hebben nog heel veel plaatjes te gaan. 1976, hier is Elvin Bishop.

ze mooi of niet van deze van Elvin Bishop met Full Round en Fell in Love. Ja, we gaan varen. Ik wilde zeggen, we gaan varen. We gaan de zee op. Oftewel, we gaan met de loveboat varen. Dit is het thema daarvan. Weten we dat nog van die tv-serie? Was het een leuke serie of niet soms? Ja. Hier is Jack Jones.

The Love Boat was van Jack Jones, dames en heren. Een mannetjes in de gekke pakjes. Ga maar eens kijken naar die videoclip van Show Waddy Waddy. Dan weet je precies wat ik bedoel met Under the Moon of Love.

0: Big L time is 3 o'clock and Radio London is now closing down.
1: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzitting over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
2: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
3: Het is niet gelukt en dat is gewoon rot. Maar misschien wacht ons straks nog een andere kans. Voor nu in ieder geval, reuze bedankt dat u er was. Veel gezondheid en het allerbeste.
4: Het is tijd geworden om

het mooie van Trinity. Ze hebben toen opgetreden bij het programma The Day the Music Died in Scheveningen in 1977. Weten we dat nog? Een tijd geleden, maar was leuk om daarbij te zijn. Ik heb het gezien. Trinity met We Love the Pirate Station. Dit was de nieuwe versie uit 2006. Hier is de Dizzy Mens.

Nederlandse formatie The Digimans bent ook bekend geworden van de show. En natuurlijk ook die andere met Everyday in Action. En nog veel meer hits die ze hebben gemaakt. En zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de show met Neil Diamond.

een lekker amazing plaatje met Neil Diamond met de Crackling Rose. Over amazing plaatjes gesproken. Dit is toch zeker eentje en mag af en toe niet ontbreken in het programma met Christy.

is alweer de ene laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show met Christy met de Yellow River. Dit is de laatste, de zomerse plaat van de heer Iglesias.

was de laatste en de eerste gedeelte van Julio Iglesias met Quiero. Ik zou zeggen tot straks in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met nog hele leuke plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Tot straks in het tweede gedeelte.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van het treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. En 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. Gisteravond verbleven nog 10 gewonden in Zwitserse ziekenhuizen voor medische behandeling. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

toch een dikke nummer 1 hit in 1980 waren, of niet? Deze van Anita Meijer met Why Tell Me Why. Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show, met nog hele mooie muziekjes uit die mooie vervlogen jaren van de popmuziek, toen er nog geluid klonk vanaf de Noordzee. Roep ik dat maar. Hier is Stretch.

En één keer is afgelopen, maar ditje Do It, dat was dan de formatie Stretch. Een plaatje die je niet vaak hoort meer in de radioprogramma's, maar wel bij de Gouden Oude Show. Daar is dit programma voor. Ook om de vergeten plaatjes te draaien zoals deze. Johnny Kaagman met Years and Fire met Tell Me Why.

nog een leuk plaatje nog eens een keertje te beluisteren of niet. Soms deze van Earth and Fire met Tell Me Why. Eens even kijken, wat gaan we doen? Deze. Een van de Toolman Sound van de Disco Samba. Dit is de Copacabana.

De Copacabana, dat was eentje van de Belgische formatie, de Two Man Sound. Van België gaan we huppeteen naar Spanje toe. Het is een kleine stap. Hè? Als ik dan zeg, yes sir, I can boogie, sorry, I'm a lady en Parlez-vous français. Dan heb ik het over de formatie, de damesformatie Baccarat met Darling.

leuke plaat, of niet, soms deze van Baccarat met Darling. Zullen we eens een medley van hits doen? In een disco-versie van de Ritzy Family. De Maxia-single deze keer in de show met The Best Disco in Town.

0: kan het programma even worden onderbroken.
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ik ben vast de enige niet.
2: Was er mooi of niet soms de best disco in town van de Ritzy Family met al die mooie hits van toen. Over mooie hits gesproken, dit is er zeker eentje, dames en heren. Hier zijn ze, de Cats met Hawaii.

Het blijft een mooie plaat, of niet soms deze van de Fancy the Cat. Met Wire, we gaan naar de jaren 80. Het was een satellietschijf toen de tijd op Radio Monique Internationaal. De Duitse dame Sandra. Met de Maria Magdalena.

Maria Magdalena, de Magdalena, ja. Doet ons gelijk weer denken aan het zendschip van Radio Meerbico 272. Ze hebben allemaal van die draadjes. Over rustpuntjes gesproken in de show. Kennen we deze nog? Hier zijn de Sandpipers.

0: Dat is toch wel een hele oude of niet soms. Deze uit het jaar 1966 alweer. De Sandpipers. Kennen we ook van, inderdaad, Rob de Nijs met Anna Paloma. Hè? Inderdaad.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd om weer dat tempootje erin te gooien in de Gouden Oude Show. Het tweede gedeelte van het tweede gedeelte zijn we aan beland ondertussen. Een oude schoolonderwijzeres, inderdaad, ja, dat is zeker waar. Anita Ward.

0: Het is een leuke plaat om nog eens een keertje te beluisteren. Of niet, soms deze van Anita Ward met Ring My Bell.
1: De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf. Dat is de perfecte muziekmix met alleen maar de grootste hits van de jaren 60, 70 en 80. Daar blijf je gewoon naar luisteren.

0: is toch een prachtige plaat, of niet? Met deze van de Searchers hier in die gouden oude show. Met Sweet, Sweet for My Sweet.
1: 1965.
0: Terug in de tijd met die gouden oude show. Die heerlijke muziekjes uit de vervlogen jaren van...

0: voorjaar 1965 of niets. Deze van Dave Berry met This Strange Effect.
1: Mia Migo Zieveling.
0: Gewoon een beetje opgeknapt worden, deze jingle. Ja, hij is stoffig en hij is oud. De lieveling van Miamigo, hier is Luc Bal.
2: Ik gooi mijn boeken en papieren in de vuilnismand. De schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten.

blijft wel een lekkere zomerse hit of niets dan deze van Luc Bal. Eens even kijken op onze studioklok. Oh, dat gaat al hard, moet ik zeggen. Voordat je het weet is het alweer het over, uit en sluiten met de Gouden Oude Show. Maar nog een paar plaatsen.

Belgische formatie Octopus was dit met een heerlijke zomerse plaat of niet soms met South of the Border. Kennen we deze nog? Het veel gedraaid toen de tijd op Miamigo International. Ik heb het over

0: de laatste single in het programma The Flirtations met Sam.
1: Het is 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag samen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle drie de gebieden partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Andy Burnham sprak sinds zijn aantreden in juli regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. Vier slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Dat aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. En de Nederlandse vlogger Tom van den Heuvel is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een vechtpartij in Venetië. Op beelden is te zien hoe hij op straat vecht met een lokale activist. De Italiaanse politie onderzoekt het incident. Plaatselijke media noemen de Nederlander extreem rechts en zien hem als hoofdverdachte. Van den Heuvel zegt dat hij handelde uit zelfverdediging na eerdere incidenten in Bologna en Madrid. Het weer tot slot. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Joel met My Life. En een hele goede middag voor iedereen die luistert via DAB+, middag half 747 of online. En ook een goede middag voor Harry, Hans van der Plas, sorry, Theo van Steenbergen, Jannes Punter, Co Kwaak en Theo Elschot.

The Fire, natuurlijk gedraaid voor Dickie Denkes. Dat was Memories 1972. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl. En nu kan het ook via WhatsApp, want de mobiele telefoon ligt hier onder handbereik.

De Pointer Sisters met I'm So Excited. Ik dacht dat in die videoclip ze alle drie in bad zaten met heel veel schuim. Ik weet het niet zeker meer. In ieder geval, Annelies heeft net weer lekkere boterhammen gebracht. Dankjewel Annelies. Ik wens iedereen smakelijk eten.

De 3 Degrees met de Runner. Afgelopen zaterdag was het Piepenfestival in Emmeloord Centrum. En ik heb 's middags de techniek gedaan voor Radio Noordoostpolder. En ik kon vanuit de mobiele studio al die mensen bekijken. En heel veel mensen kwamen langs om een paraatje te maken. En dat is het mooie van locatieuitzending. Dan heb je contact met de luisteraar. Contact met de basis.

Ja, Boney M. met Daddy Cool. En als u denkt, ik wil ook wel presentator worden bij Radio Emmeloord, dan moet u even een mail sturen naar info@radioemmeloord.nl. We hebben nog wat uurtjes over, vooral in de ochtend. Dus iedereen is welkom. Info@radioemmeloord.nl.

Ja, de evergreen aller tijden, Procol Harum met Wider Shade of Pale. En we kregen een luisterrapport uit Litouwen. En hij heeft geluisterd 's avonds naar Radio Emmeloord op 15 augustus. En dat is Andrew Kuznetsov in Riga, Litouwen. Dankjewel. Thank you very much.

0: is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 meter lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Het aantal is lager dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar ons land te halen. Voor morgen staat de repatriëring van nog eens 3 mensen gepland. De precieze planning kan door veranderende medische omstandigheden overigens nog steeds wijzigen. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag bijeen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle 3 gebieden de partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Burnham sprak na zijn aantreden regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne ternauwernood ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van het treinstation van Yahoudin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. Een naderende drone werd tijdig opgemerkt door de veiligheidsdiensten. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: vanuit het centrum van de Noordoostpolder. Via internet en DHB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
1: Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Kelly, Marie. Ja, ik heb het allemaal vanaf een lijst van... Ja, Atje, hè? Atje Patatje. Of hoe heet hij? In ieder geval, Ad de technicus van Veronica. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Ja, de Pet Shop Boys op Radio Emmeloord met It's a Sin. En ik had het straks over Ad. En ik bedoelde dus niet Ad Roland, maar Ad Bouwman. Goedemiddag, Dikkie Denkers, Jan Oosterveen, Bert van Galen, Remco Heemskerk en Aukje Zuidema. En hier is Boudewijn de Groot.

Ja, voor de tweede maal de Stones in dit programma. Maar ik heb bijna alle nummers afgenomen van een lijst van Ad Bouwman. Dus dan kan dat gewoon gebeuren.

Dit was Roberta van Capri Peppino D. Ik heb er nog nooit van gehoord, dus sorry hoor, maar we draaien vandaag een lijst van Ad Bouwman, de oud-technicus van Veronica.

Ja, de Patriot Family met I Think I Love You 1970. Ja, u kent natuurlijk allemaal nummers van Manfred Mann. En die duren 2 minuten, 2,5, 3 minuten. Maar hier is een nummer van Manfred Mann dat duurt 7 minuten. En dat is Blinded by the Light uit 1970.

0: little dollar, do not let a tear fall from your eye.
1: Billy Stewart met Summertime. Ja, en dan nu een nummer wat precies tegengesteld is. Wet Day in September.

Ja, de man van Wonderful World, Beautiful People. Dit was natuurlijk Jimmy Cliff met Wild World uit 1970. En dit was het dan weer. Ik ben terug vrijdag, want morgen woensdag en donderdag is een opname. Ik ga kijken naar Prinsjesdag en de algemene beschouwingen. Dus graag een prettige middag en graag tot vrijdag. Ja.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de printer zaten ongeveer 150 reizigers. Die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Hoe het met de vrachtwagenchauffeur en de treinmachinist gaat, is nog niet bekend. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. Iran heeft fel gereageerd op de weigering van Oostenrijk om visa te verstrekken aan een Iraanse delegatie die daardoor niet kan deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieschap. Iran zegt dat dit gebeurt onder Amerikaanse druk. Een Amerikaanse bron bevestigt dat de VS druk uitoefende om te voorkomen dat topbestuurder Mohammed Eslami zou spreken bij de jaarlijkse bijeenkomst van lidstaten. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen ernstig ziek te zijn. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op D.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag verongelukte bij het Zwitserse Zoesch is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten ongeveer 150 reizigers, die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog veel werk te verzetten valt. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen dat ze ernstig ziek was. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Ze bood daarvoor later haar excuses aan. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Louise en de Vandellas en Dancing in the Street, zo'n heerlijke jaren 60 hit, hè. En ja, welkom hier bij Studio Gouda via Radio Emmeloord, of andersom eigenlijk. En ja, we hebben weer een heel nieuw programma voor jullie. En we draaien nog een lekker jaren 60 plaatje. En dat is I'm Alive en The Hollies.

Ja, dat waren het jaren 60, de Hollies. En I'm Alive. En dit is er nog één. En dit is I Can See For Miles and Miles and Miles. En The Who.

0: voor muziek?
1: 1974, en dat was de Hals op Plat. En Emma. En ja, we gaan weer terug naar de jaren 60. En dat doen we met Smokey Robinson en Al.

0: us Smokey Robinson en Oh Baby Baby.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Dit is Boudewijn de Groot en de Kinderballade.

0: een nummer van Boudewijn de Grote, Kinderballade. En ja, eigenlijk is dat nooit echt een hit geweest, maar dat heeft wel tijdenlang ook in de top 2000 gestaan. En ja, het is eigenlijk wel een mooi nummer om eens een keer te draaien hier vanuit Studio Gouda.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

ging het terug naar het mooie jaar 1970 en we draaiden de Jeepster van T-Rex natuurlijk. En ja, deze is ook mooi. Dit is Spandau Ballet en To the Barricades.

0: 1986 was dat To The Barricades en Spandau Ballet.
1: Wonderful Radio Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, dit zijn de Supremes uit de jaren 60 en The Happening.

goedemiddag. Dit is Radio Emmeloord. We zijn uit op AM, op DAB+, en www.radioemmeloord.nl online. En dit is Studio Gouda via Radio Emmeloord. Het was de happening van de Supremes. En dit is The Kings, Sunny Afternoon.

0: vroeger jaren 80 disco muziek natuurlijk, hè? Head Up to the Sky. En dat was Spargo.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dit is George McRae uit 1974. En Rock You Baby.

laatste nummer 1 in de Veronica Top 40. En ik dacht ook de Radio Noordzee Top 50. En dat was Rock You Baby van George McRae uit 1974.

Ja, is eigenlijk nooit een hele grote hit geweest. Kwam bijvoorbeeld pas in de, op plaats 84 in de Billboard Top 100 van Amerika. Maar in Nederland kreeg The Voice met Give Up Your Gun wel, belangstelling doordat het door Atje Bouwman in zijn top 10 gezet werd. En vandaar dat dat dan ook eindigde uiteindelijk in de vijfde plaats in zowel de top 40 als de nationale hitparade. Ja, we gaan naar het nieuws en weer. En dan zie ik jullie aan de andere kant.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse OM onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5%, inclusief automatische prijscompensatie, plus €80 extra per maand. De bond wijst op stijgende inflatie, hoge bedrijfswinsten en een krappe arbeidsmarkt. FNV wil ook werknemers zeggenschap over AI. Schoonmakers staken deze week op Schiphol en stations. Uit onderzoek van de NOS naar 2500 documenten met ruim 28.000 kamervragen blijkt dat een kwart AI-sporen bevat. Het aandeel groeide van 17% naar 26% per half jaar. Kamerleden als Daniel van den Berg en Renate den Hollander bevestigen AI te gebruiken, maar benadrukken zelf verantwoordelijk te blijven voor de inhoud. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, die Intbad. En Shocking Blue, Mariska Veres natuurlijk met haar band draag. En ja, welkom in hier in het tweede gedeelte hier vanuit Studio Gouda. En ja, we gaan weer mooie muziek draaien. Een mooi Nederlands nummer. En dat doen we met De Sprong in het Duister van Peter Koelewijn.

trouwens een echt jaren 50 plaatje hier op Radio Lord. En No Particular Place to Go en Chuck Berry. En dit is de Moondance en Van Morrison.

0: blijft een prachtig nummer, hè? The Moon Danced van Van Morrison.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: We doen even een uitstapje in de jaren 80. Een Female Intuition en Mai Tai.

0: Jensen en For Your Eyes Only hier op Radio Emmeloord. Wonderful
1: Radio Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, inderdaad, u luistert naar Radio Emmeloord. En ja, we vervolgen het programma met Earth and Fire en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

Ja, u bent afgestemd misschien via de AM of via DAB+, of gewoon via het internet. En dat was Maybe Tomorrow, Maybe Tonight van Earth and Fire. En dit is

simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Ja, we gingen terug naar 1978 en we draaiden Barry Manilow met zijn Coca Cabana. En ja, ik moest opeens denken, dat was natuurlijk het laatste jaar dat Radio Mi Amigo vanaf de MV Mi Amigo uitzond. Hè? Want later hadden ze dus een eigen schip. En ja, dit plaatje werd ook veel gedraaid, hè? Coca Cabana van Barry Manilow.

was Dana met All Kinds of Everything uit 1970. Een prachtig jaar voor muziek natuurlijk. Hè? En we draaien gelijk nog iets uit 1970. My Way en Samantha Jones.

0: is My Way van Samantha Jones.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, we hadden net Sheena Easton met For Your Eyes Only. Hè? Dat is natuurlijk zo'n Bond-song. Maar deze ook, Skyfall en Adele.

gaaf nummer, Adele, met Skyfall. Beetje James Bond sfeer. En we draaien even nog even door. We hebben nog 9 minuten, geloof ik. En we hebben Brian Ferry en Roxy Music en Love is the Drug.

Wifery en Roxy Music hier op Radio Emmeloord. En ja, dan komt er alweer een einde aan het programma hier vandaag van Studio Gouda. Ik bedank jullie voor het luisteren. Volgende week zijn we weer terug op dezelfde tijd. En dat is maandag van 3 tot 5. Het is veranderd, hè? En donderdag ook van 3 tot 5. Ik zou zeggen, stemmen jullie weer af op AM747 of op DAB+ of via www.radioemmeloord.nl. En ja, als je contact wil, als je wilt schrijven naar het programma, naar mij dus, dat kan via studio@radioemmeloord.nl. Dat is het e-mailadres, hè? Nou, het programma zit erop. Ik ga wat anders doen. En ik zou zeggen, nog een hele mooie dag. En we draaien de Man of Action.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Roermond zijn 3 mensen omgekomen. Vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstort in een veld, meldt de Rheinische Post. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens surveillance, omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt of hij ook betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug bij Rotterdam op 22 juli. Daarbij reed een tram tegen een andere stilstaande tram. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De OVV vertrouwt op het onderzoek dat de RET zelf uitvoert. Het weer tot slot. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal nog een beetje motregen vallen. Elders is het droog, maar grotendeels bewolkt. Het wordt 19 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Vannacht is het droog met wolkenvelden en opklaringen. In de kustprovincies waait een matige zuidoostenwind. En de temperaturen variëren tussen de 15 en 18 graden. Morgen, Prinsjesdag, zijn er in het zuiden, midden- en oosten periode met zon. Daar wordt het regionaal zomers warm, met middagtemperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan de kust is het bewolkt en kan er later in de middag een buitje vallen. Bij 21 tot 24 graden. Tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: De allerbeste classics.
3: 1974.

0: sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd, altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier. Zijn we weer. Goeiedag. Het is wederom tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die mooie muziekjes uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Het is wel weer een leuk begin van de show. De tune van Radio Noordzee Internationaal. De Man of Action van The Les Reed Orchestra. Ik kwam me tegen in het hitarchief. Ik dacht, nou, daar ga ik gewoon eens mee beginnen. Maar of niet. Muziek is van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Roep ik het altijd maar de Gouden Oude Show. Daar ben je mee verbonden met Studio 2. En laten we snel beginnen in het programma. Ik heb een hele mooie plaat uitgezocht. Dus dat gaat weer helemaal goed komen. De komende twee uurtjes, de 120 minuten lang. Heerlijke gramofoonplaten. We draaien ze vanaf de LP's en vanaf de singeltjes. Hier zijn de 3 Degrees.

Is het jaren van de beslissingen of niet? Soms meneer Harry van Doorn, minister Harry van Doorn. De 3 degrees waren dit met The Year of the Decisions. 1967, terug in de tijd met David Garrick.

Dat is toch heerlijke muziek, of niet? Soms uit 1967 met David Garrick met I Found the Love. Noemen we er gewoon nog een uit 67, of niet? Soms, ja, of niet? David Garrick. Oh, it was only a... En nu Andy Fischer.

Het was een grote dikke hit in 1973 voor de formatie The Dizziment Band. En blijft toch een leuke plaat of niet, net zoals die andere, Diopera en FGD in Action. Hier zijn ze met de show.

heel langzamerhand er vandoor. De voortops met Standing in the Shadows of Love. We gaan op de Franse tour, dames en heren, met de Gilbert Bécaud, L'Importance et la Rose.

0: Dat is toch een hele mooie, of niet? Soms moet je een beetje rustig praten te gaan. Het is heel erg Bico hier in de show met de L'Important. Zo moet je het zeggen, L'Important. En Stella Rose. Straks aandacht voor de zeezenders van toen. Meest eentje uit 1964. Ach, Tom kan het beter zelf roepen.
1: 1964.
0: 1964, dat is de ring van de zombies met Seasonal Dare.

0: Tom.
1: Met Gerda. Weet jij hoe ik in het bezit kan komen van zo'n ontzettende goede Veronica boos?
0: Ja, dat weet ik. Worden van de Veronica Omroeporganisatie door het storten van 10 gulden op giro nummer 24-0024 ten name van Veronica Hilversum. Binnen enkele weken ontvang je dan gratis zo'n ongelooflijk mooie superposter in 4 kleuren van het Veronica-schip. Veronica aan land betekent zo'n superposter aan jouw wand. 10 gulden op giro nummer 24-0024.
2: Let op! Veronica's alarmschijf.

Het is een mooi lied. Dat lag omschreven bij Radio Veronica toen de tijd met Hurs en de Fire. Met The Love of Life. Het is ook zo mooi. Dit is tijdloos of niet soms. Ik heb het natuurlijk over de formatie The Cats uit 1972. Om helemaal volledig te zijn met The One Way Wind.

dat is nog eens verrassend. En de Duitse versie of niet soms met de Cats met One Way Win. Is ook zo'n leuke plaat deze van Starbuck met I Got To Know.

0: een heel langzaam randweg of niet, soms Starbucks met I Got To Know. Dat is toch wel eens leuk om ze helemaal uit te draaien, of niet soms? Ja, we draaien ze toch van singeltjes en LP's en we gaan op de Franse tour met Julien Clerc.
1: Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier.

0: de Jo van nu klinkt weer helemaal als gisteren.
1: Goud van oud.
0: Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
2: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

Dat is een geweldige plaat, of niet? Deze van Elmertino met de Vogelaren. De Gouden Oude Show met de muziekjes van toen. Allemaal vanuit Studio 2, ondergetekende Jon de Graaf is de naam, met heerlijke platen. Heerlijke platen. Zoals deze van ook van die LP van The Greatest Love Songs of Wings. Dit is de Silly Love Songs.

0: een prachtige plaat, of niet, soms deze van die Electric Light Orchestra. Met Olivia Newton John, met Catherine Doe. Hier zijn David D. Dozy, Biggie McIntyre.
1: La leyenda de Sanadu.

0: Dat is voor een hele mooie plaat. Dat is niet soms in de ene laatste alweer in het eerste gedeelte van de show. Met David D, Dozy, Bicky, Mick and Ditch met The Xanadu. The Legend of Xanadu om precies te zijn.
1: Johan de Graaf. Met de hits van
0: toen. Dit is de laatste in het eerste gedeelte. Wat is het toch weer snel gegaan, hè? Maar wel een hele mooie van The Upper Dance Child. Met Such a Funny Night.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. Bij een vliegtuigongeluk, net over de Duitse grens bij Roermond, zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstortte in een veld. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens een surveillance, omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt ook of hij betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Welkom in de tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Met een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van Elvin Stardust. Dat was dan getiteld Pretend. Studio 2, dat is het strijdtoneel van de Gouden Oude Show. Met de muziek is kriskras door elkaar heen. De jaren 60, 70 en 80. Hier is Oliver met Good Morning Sunshine.

0: zag.
1: Dat is een mooie of niet, soms deze van Oliver. Eind van de jaren 60 alweer. Good morning, starshine. Ik zei sunshine, maar het is starshine. Ja. Oh, kleine verspreking, dat kan best een keer gebeuren. Ja. Oftewel, dat kan er best over komen. Nou, zo erg is het ook weer niet, dat valt best allemaal wel mee. 79, dames en heren, hier zijn de Westars.

Steeders Wheel in de show. Ik vind het een prachtplaat, moet ik zeggen. Ik heb de tijd niet gehoord, maar ik heb hem gevonden in het grote hitarchief beneden in de kelder. En ik dacht, nou, dat is toch wel weer een leuke plaat om eens te gaan draaien in de gouden oude show. Straks aandacht voor de zeezenders van toen door middel van de lieveling van Mi Amigo International. Maar eerst even deze mooie van Neil Diamond.

Stargazer, de man van de vele hits die hij heeft gemaakt. Of niet, soms Neil Diamond was dit. Song and Blue was ook zo'n leuke plaat van Neil Diamond. Maar goed, doen we een andere keer. Eerst even Sim Tirette met Stars.

0: Amigos Lieveling.
1: Het was toen de tijd een lieveling op Mi Amigo Internationaal, 5 augustus 1978. Ik heb het over Emily Starr met No No Sheriff.

een heerlijke plaat of niet, zoals deze van Emily Starr in de show. Het jaar 1978 alweer. Het is het laatste jaar van Mi Amigo Internacional. Lieveling, 5 augustus 1978 uit België was dit Emily Starr. Dit komt uit Nederland. En Sue komt uit Engeland. En Spooky uit Nederland. Swinging on the Star.

Spooky en Sue. Ja, Spooky kon niet zingen. Dat was de Big John Russell die dat deed. En Sue kon wel zingen. Sue was uit Engeland. Het Swinging on the Star kwam om uit 1974. Hier is Hot Chocolate. Started

love you. Het blijft toch een echte radioplaat, waar of niet deze? Oh, how I think of you. Een van de Belgische formatie, de Macduff Dimension. Een mooie plaat blijft het nog steeds uit 1979 met P.S. I Love You. Even de piano erbij. Het is niet de pianoman van Billy Joel. Nee, het is Elton John.

Dat is het namelijk van Toen ik Carcassonne, hè. Is het leuk of niet soms? Ik kwam me tegen in het grote hitarchief van de Gouden Oude Show hier beneden in het gebouw in de kelder. Alle singeltjes en LP's, Nick is bij elkaar staan gerangschikt. Een mooie plaat van Françoise Hardy.

Ja, een bakje koffie gaat er altijd in, toch niet soms deze? Oost Ibiza komt allemaal uit het jaar 1976 alweer. Nou, dit komt van de jaartjes terug, hoor. In de jaren 60, een heerlijke plaat. 1968 met Dave Clark 5 en You Got What It Takes.

de muziek doet het nog prima of niet, zoals deze. Van Dave Clark 5 met You Got What It Takes. De luidsprekers staan keihard aan hier in de studio. Ja, maar ja, niet harder dan 10, want het is ook oude apparatuur waarmee we mee werken. Oude spullen, maar ze doen nog uitstekend, moet ik zeggen. Dave Clark 5 met You've Got What It Takes. Zo, hè, dan kunnen we even bijkomen. Zo bijna tegen het einde van dit programma doen we een hele mooie van Tony Orlando en Dol.

0: de speakers van vandaag.
1: Oh, wauw.
0: Klinken de hits van toen.
2: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via True Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Back. Back to the good old days. The swinging 60s.
3: The swinging 60s.
2: With Paul Peters.
4: Hello there. Welcome to today's swinging 60s. And we're starting in 1967 with Frankie Lane.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via Truth Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor, in 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma, dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via Truth Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: muziekstation voor top 40ers. Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Goedenavond.
8: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die thuise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor, in 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennish en Klein Hennish in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: Lokaalgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok, wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok, wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn